0: Merk 28. Merk 28. Nou, zo van die opmerking van 1 hebt. Dat is wel wat.
1: Oh, paar minuten, morgen 7 uur is die voorzien afval.